Joey Lewis and the News, plaats 26 van woche 35 in de British Hit Parade van 40 jaar. Stuck with you. Zo'n klassische rapversion van Hit Holiday voor de Madonna. MC Michael G. en DJ Sven.